That's it. We hebben de rijen nacht gespeeld. In deze doo-wop special bij ons in de Rocking 50s. The Crew Cuts met Chiboom. Aanschließend The Rainbows aus Washington DC met Mary Lee. The Platters, Roses of Piccadilly. The Chatham Sisters met Yakety Tag. En am Schluss aus de New Yorker doo-wop scene. The Denliers met I Really Love You. Heute bij ons in de Rocking 50s. Een vocale groepen doo-wop special. Alright, Bruce Channel en Run, Romance Run. Here we go, rock and roll.